0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.

0: ben Kevin Strubbe. Ik ben gepassioneerd bezig met alles wat te maken heeft met moderne etiketten. Ongeschreven sociaal aanvaardbare regeltjes, afspraken die dat het samenleven een beetje gemakkelijker maken voor iedereen. Je hoort elke eerste zaterdag van de maand een etikettentip op Radio Express.
1: Op het Antwerps Terras, iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.

0: ik ben Mark en ik nodig jullie iedere zaterdag tussen 10 en 12 uit op ons Antwerps terras. De interviews van de afgelopen week, het Antwerps verhaaltje van Patrick van Uitsel, de lekker Antwerpen tip van Michel, je hoort ze allemaal nog eens terug, samen met onder meer toffe nieuwe songs en een overzichtje van de jarigen van die dag.
1: Het Antwerps terras van Radio Express. Iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: grote klassiekers en songs die je al lang niet meer gehoord hebt. Dit is Express, 7 dagen op 7, tijdloze pop. Radio Express.
1: Hello!
2: Yeah. Is that you?
1: Who's it?
2: Oh, Cornelius!
1: Cornelius!
2: Yeah!
1: Oh, Cornelius!
2: Listen!
1: Bye-bye.
2: Listen!
1: Yeah, man, what's up?
2: I'm in trouble.
1: Yeah.
2: My girl.

0: ik ben Mark en ik nodig jullie iedere zaterdag tussen 10 en 12 uit op ons Antwerps terras. De interviews van de afgelopen week, het Antwerps verhaaltje van Patrick van Uitsel, de lekker Antwerpen tip van Michel, je hoort ze allemaal nog eens terug. Samen met onder meer toffe nieuwe songs en een overzichtje van de jarigen van die dag.
1: Het Antwerps terras van Radio Express. Iedere zaterdag.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Hallo, ik ben Mark en ik nodig jullie iedere zaterdag tussen 10 en 12 uit op ons Antwerps terras. De interviews van de afgelopen week, het Antwerps verhaaltje van Patrick van Uitsel, de lekker Antwerpen tip van Michel, je hoort ze allemaal nog eens terug, samen met onder meer toffe nieuwe songs en een overzichtje van de jarigen van die dag.
1: Op het Antwerps terras van Radio Express. Iedere zaterdag.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Goedemorgen allemaal, expres in de ochtend met fijne muziek om de dag alvast monter en wel in te zetten. En zoals steeds houden we je ook op de hoogte van alles wat leeft en beweegt in Antwerpen.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: De Antwerpse politie die heeft 3 leden van een familie opgepakt die verdacht worden van handel in illegale geneesmiddelen. Bij een eerste huiszoeking in Temse werd 11 kilogram wit poeder gevonden en de politie die had eerder een verdacht voertuig gevolgd tot aan een woning. 2 inzittenden die brachten daar een doos en een rugzak binnen. Bij een volgende huiszoeking in Merksem werden nog duizenden lege capsules aangetroffen. De politie die onderzoekt de zaak verder. Op de Antwerpse Ring zijn er dit weekend opnieuw werken richting Gent en Brussel. De werken die starten deze avond om 23 uur en duren tot zondagmorgen 6 september om 11 uur. De oprit Deurne die wordt afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid via de oprit in Borgerhout. En 's nachts wordt ook de aansluiting van de ring richting Gent en Brussel naar de E313 afgesloten. Daar is een omleiding via het complex van Berchem. De werken die bereiden de openstelling voor van de onderdoorgang naar afrit Deurne en nieuwe delen van de bypass. De tijdelijke snelweg is dat langs de Antwerpse Ring. In het district Antwerpen kunnen inwoners opnieuw meebeslissen over de burgerbegroting. Die is aan de 14e jaargang toe en krijgt dit jaar een opvallende vernieuwing. Tijdens de ideeënfinale kunnen inwoners hun favoriete projecten selecteren door naar rechts te swipen, zoals bij populaire dating apps. Er zijn 95 projecten overgebleven uit 167 ideeën. Voor de uitvoering van alle plannen zou 6 miljoen euro nodig zijn. Maar het district heeft jaarlijks 2,2 miljoen euro beschikbaar. De inwoners die moeten dus keuzes maken over welke projecten worden uitgevoerd.

Dit is Radio Express met het weerbericht. Vandaag begint de dag overwegend droog, maar met veel wolken en slechts enkele opklaringen. Vanaf de namiddag trekt dan een storing met perioden van regen over het land. Het is ook zacht met een maxima tussen 19 en 25 graden. En de wind die draait van zuidwest naar west en kan vrij krachtig waaien met rukwinden tot 65 km per uur. Morgen zaterdag wordt het meestal droog met zonnige perioden en temperaturen tot 22 graden. En overmorgen zondag wordt het opnieuw zonniger en warmer met een maxima tot 25 graden. En tot zover het weerbericht.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: De Antwerpse musea en erfgoedinstellingen die hebben een succesvolle zomer achter de rug. Tijdens de zomermaanden kwamen bijna 550.000 bezoekers langs voor tentoonstellingen, vaste collecties en activiteiten. Dat gebeurde ondanks de tijdelijke sluiting van onder meer Museum Vleeshuis, Museum Maier van den Berg, Museum Plantin Moretus en de kunstenaarswoning van het Rubenshuis. Ook de 20e editie van Museum Nacht was een publiekstrekker met meer dan 12.000 bezoekers op 31 locaties in de stad. Steeds meer jongeren worden slachtoffer van een verkeersongeval in Antwerpen. Dat blijkt uit cijfers van politiezone Antwerpen die oppositiepartij Groen opvroeg. Tussen de jaren 2019 en 2025 steeg het totale aantal verkeersslachtoffers van ruim 2600 naar 2900. Vooral bij jongeren tussen 15 en 19 jaar is de stijging opvallend. Hun aantal slachtoffers verdubbelde van 208 naar 439. Vooral bromfietsen en e-steps die spelen daarbij een grote rol. En de partij Groen die pleit daarom voor meer verkeerslessen door de politie en wil ook het verkeerspark in het Rivierenhof opnieuw openen. De Antwerpse politie die heeft drie leden van een familie opgepakt die verdacht worden van handel in illegale geneesmiddelen. Bij een eerste huiszoeking in Temse werd 11 kilogram wit poeder gevonden en de politie die had eerder een verdacht voertuig gevolgd tot aan een woning. Twee inzittenden die brachten daar een doos en een rugzak binnen. Bij een volgende huiszoeking in Merksem werden nog duizenden lege capsules aangetroffen. De politie die onderzoekt de zaak verder.

ben Patrick van Oortsel, dialectkiest uit Antwerpen. En elke donderdag word ik Holle Majoer op Radio Express, waar ik alle verhaaltjes kon vertellen van de stad, waar je van gewoon verscheten en waar je vooral van geneten. Volksverhalen, gelijk als dat je ze nog nooit hebt gehoord. Verhalen die voortkomen uit onze folklore, zagen, mythen en legende. En natuurlijk typische Antwerpse, chauvinistische, kaskrakende verhalen, waar ik alle een heel hard van geneten. Afstemmen, elke donderdag dus op Radio Express.

beleefd. Op dinsdag 29 september organiseert district Merksem een gratis sportdag voor senioren. Het gebeurt in de sporthal De Rode Loop. Van 9 tot 15 uur kan je er op eigen tempo kennis maken met verschillende sporten. Na een gezamenlijke opwarming zijn er verschillende sessies waarin je onder meer cup, stoelyoga, badminton en Zumba Gold kan uitproberen. Tussendoor is er uiteraard ook tijd voor een middagpauze en ontmoeting met andere deelnemers. De sportdag is gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht. Dat kan telefonisch of via de vrije tijdsdienst van Merksem. Bijna alle activiteiten zijn bovendien rolstoel toegankelijk. Op dinsdag 22 september staat de Chris Rea Experience in de Stadsschouwburg in Antwerpen. Geen klassieke tribute, maar een authentiek eerbetoon door muzikanten die nauw met Chris Rea hebben samengewerkt. Centraal staat Paul Casey, jarenlang bandlid van Rea. Samen met een groep topmuzikanten brengt hij de muziek tot leven zoals die bedoeld is. Puur, doorleefd en met respect voor het origineel. Het concert combineert bekende nummers met persoonlijke verhalen en biedt zo een unieke inkijk in het werk en de nalatenschap van Chris Rea. Op dinsdag 22 september in de Stadsschouwburg in Antwerpen.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hey, een heel goedemorgen en welkom bij Radio Express. En zoals je het van ons gewend bent, zorgen we natuurlijk weer voor nostalgische muziek. En tussendoor af en toe wat informatie. Kortom, je zit weer goed bij de radio van

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Op de Antwerpse ring zijn er dit weekend opnieuw werken richting Gent en Brussel. De werken die starten deze avond om 23 uur en duren tot zondagmorgen 6 september om 11 uur. De oprit Deurne die wordt afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid via de oprit in Borgerhout. En 's nachts wordt ook de aansluiting van de ring richting Gent en Brussel naar de E313 afgesloten. Daar is een omleiding via het complex van Berchem. De werken die bereiden de openstelling voor van de onderdoorgang naar afrit Deurne en nieuwe delen van de bypass. De tijdelijke snelweg is dat langs de Antwerpse ring. In het district Antwerpen kunnen inwoners opnieuw meebeslissen over de burgerbegroting. Die is aan de 14e jaargang toe en krijgt dit jaar een opvallende vernieuwing. Tijdens de ideeënfinale kunnen inwoners hun favoriete projecten selecteren door naar rechts te swipen, zoals bij populaire dating-apps. Er zijn 95 projecten overgebleven uit 167 ideeën. Voor de uitvoering van alle plannen zou 6 miljoen euro nodig zijn. Maar het district heeft jaarlijks 2,2 miljoen euro beschikbaar. De inwoners die moeten dus keuzes maken over welke projecten worden uitgevoerd. De Antwerpse musea en erfgoedinstellingen die hebben een succesvolle zomer achter de rug. Tijdens de zomermaanden kwamen bijna 550.000 bezoekers langs voor tentoonstellingen, vaste collecties en activiteiten. Dat gebeurde ondanks de tijdelijke sluiting van onder meer Museum Vleeshuis, Museum Maier van den Berg, Museum Plantin Moretus en de kunstenaarswoning van het Rubenshuis. Ook de 20e editie van Museum Nacht was een publiekstrekker met meer dan 12.000 bezoekers op 31 locaties in de stad.

0: plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
1: Mama, wat eten aapjes?
2: Ah, die eten bananen, hè?
1: En wat eten paarden?
2: Die grazen in de weien, schatje.
1: En mijn konijntjes?
2: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

Dit is Radio Express met het weerbericht. Vandaag begint de dag overwegend droog, maar met veel wolken en slechts enkele opklaringen. Vanaf de namiddag trekt dan een storing met perioden van regen over het land. Het is ook zacht met een maxima tussen 19 en 25 graden. En de wind die draait van zuidwest naar west en kan vrij krachtig waaien met rukwinden tot 65 km per uur. Morgen zaterdag wordt het meestal droog met zonnige perioden en temperaturen tot 22 graden. En overmorgen zondag wordt het opnieuw zonniger en warmer met een maxima tot 25 graden. En tot zover het weerbericht.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Steeds meer jongeren worden slachtoffer van een verkeersongeval in Antwerpen. Dat blijkt uit cijfers van politiezone Antwerpen die oppositiepartij Groen opvroeg. Tussen de jaren 2019 en 2025 steeg het totale aantal verkeersslachtoffers van ruim 2600 naar 2900. Vooral bij jongeren tussen 15 en 19 jaar is de stijging opvallend. Hun aantal slachtoffers verdubbelde van 208 naar 439. Vooral bromfietsen en e-steps die spelen daarbij een grote rol. En de partij Groen die pleit daarom voor meer verkeerslessen door de politie en wil ook het verkeerspark in het Rivierenhof opnieuw openen. De Antwerpse politie die heeft 3 leden van een familie opgepakt die verdacht worden van handel in illegale geneesmiddelen. Bij een eerste huiszoeking in Temse werd 11 kilogram wit poeder gevonden en de politie die had eerder een verdacht voertuig gevolgd tot aan een woning. 2 inzittenden die brachten daar een doos en een rugzak binnen. Bij een volgende huiszoeking in Merksem werden nog duizenden lege capsules aangetroffen. De politie die onderzoekt de zaak verder. Op de Antwerpse Ring zijn er dit weekend opnieuw werken richting Gent en Brussel. De werken die starten deze avond om 23 uur en duren tot zondagmorgen 6 september om 11 uur. De oprit Deurne die wordt afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid via de oprit in Borgerhout. En 's nachts wordt ook de aansluiting van de ring richting Gent en Brussel naar de E313 afgesloten. Daar is een omleiding via het complex van Berchem. De werken die bereiden de openstelling voor van de onderdoorgang naar afrit Deurne en nieuwe delen van de bypass. De tijdelijke snelweg is dat langs de Antwerpse Ring.

0: artiesten. West Sound, your event partner. Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.
1: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverwarming, zachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
2: Antwerpen smaakt. En dat hoor je bij Michel van der Aura. Elke vrijdag rond 8:10, 13:10 en 17:10 serveert hij in Lekker Antwerpen de lekkerste gesprekken over

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Goedemorgen en welkom bij Radio Express. En ook vandaag trakteren we je weer op onze nostalgische muziek en spannende Antwerpse verhalen. Kortom, de perfecte mix voor de start.

0: Geen menu, maar wel een babbel à la carte. Michel van Drouwera praat met een gast uit de Antwerpse culinaire wereld in Lekker Antwerpen.
1: Restaurant De Boma, gekend van stoofpotjes, van de klassieke gerechten die grootmoeder klaarmaakte, maar ook van de mossel, ik denk, een van de belangrijkste mosselafnemers in het Antwerpse. Ronnie de Bakker, zaakvoerder, ja, het is ook gekend voor zijn mosselen, hè, restaurant De Boma.
2: Ja, absoluut. We gaan wat mosseltjes over de toonbank hier. Ja. Dus voor lekker mosseltjes moeten bij ons zijn.
1: Het is nu al 13 jaar lang dat De Boma bestaat. Heb je in die periode zo'n beetje een evolutie gezien? Want je bent verhuisd van de suikerij naar hier.
2: Ja, evolutie. Alles is gewoon een beetje groter geworden. Een beetje meer klanten en meer mosselen, ja. en meer stoofvlees. Dus alles, ja. Als je groter bent, meer personeel, alles meer.
1: Ja, het zit hier ook altijd goed vol. Hè. Over de mosselen, daar gaan we het over hebben. Hè. Jullie bestaan nu 13 jaar en je doet een speciale actie. Wat houdt dat in?
2: Ja, inderdaad. We zijn er een paar jaar geleden mee begonnen. Eigenlijk waren we onze 10e verjaardag vergeten. En bij de 11e verjaardag hebben we eigenlijk de actie ontdekt om mosseltjes 11 dagen lang aan €11 te geven. Vorig jaar hebben we dat herhaald, na 12 jaar. En dan doen we dat dit jaar opnieuw. Omdat de actie zo'n succes is, gaan we dat ook vandaag weer doen.
1: Dat is dan aan €13.
2: Ja, absoluut.
1: Dat is dan enkel voor de pot mosselen natuur. Als men frietjes bij wil en zo, moet men bijbetalen?
2: Ja, frietjes extra betalen. Dat is ons concept. Alles is bij ons apart. Als je een slaatje wil of een ditje. Als je geen slaatje wil, moet je er ook niet voor betalen. Als je geen frietjes wil, moet je er ook niet voor betalen. De verbruiker betaalt, zo noemen wij dat.
1: We gaan zo meteen nog eens even voortpraten, want ik ben toch nog benieuwd om eens even die kaart te overlopen. Maar eerst is er muziek.

0: Ik zit nog altijd in restaurant De Bomma bij Ronnie de Bakker. We hadden het over die mosselactie, misschien toch wel even vermelden. Tot wanneer loopt die nog?
1: Nog tot zondag 13 september. Dus snel gaan is de boodschap.
0: Ja, en reserveren online. En dan moet je het ook vermelden, geloof ik. Hè?
1: Best even vermelden, online reserveren. Zeggen van dat je voor de mosselactie komt. Zo kunnen wij onze inkoop ook beter inschatten.
0: Mossel is een topproduct hier. Wat zijn nog zo de hardlopers?
1: Wel, we zijn ook... ons stoofvlees met frietjes is heel bekend. Varkenswangetjes en vol-au-vent. Echt klassiekers van De Bomma blijven onze hardlopers.
0: Desserten zijn er ook. Ik denk kerstpap, dat dat toch ook wel een topper is.
1: Kerstpap met gouden lepeltje, met saffraan. Ja, absoluut een topper.
0: Voor zover ik me goed herinner, als je een foto van je Bomma meebrengt, dan krijg je ook een gratis aperitief of zo. Is
1: ja,
0: dat nog altijd?
1: Ja? Dat geldt nog altijd zo. We zijn inderdaad, De Bomma komt van de naam De Bomma. En het is de bedoeling dat klanten een foto meebrengen van hun Bomma. We hangen die nog altijd lekker aan de muur. Ondertussen hangen er meer dan 5000. Maar er zijn nog altijd plaatsjes vrij.
0: Ja, ik wou het net vragen, heb je nog plek? Want het hangt hier al behoorlijk vol, hè?
1: Ja, we vinden altijd wel een plekje.
0: De Bomma op het Willem-Ogierplein, dat is recht tegenover het Steen.
1: Plaats, Willem-Ogierplaats.
0: Voilà, al goed dat je het corrigeert. Jullie hebben uiteraard ook een website.
1: Ja, absoluut. Je kan al dat menukaart zien op de website. Alles staat erop.
0: En dat is gewoon debomma.be?
1: Ja. Absoluut.
0: En jullie hebben twee sluitingsdagen. Welke zijn
1: dat? Maandag en dinsdag zijn we er niet.
0: Voor de rest van de week ben je altijd welkom bij De Bomma. Radio Express.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenberge deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar dat is hier een vertrouwen, geld waard zijn.
3: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water opgaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugel 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via www.powersports.be.

Jeanke, ik zijn thuis, hè. Och, wat een raas, zeg. Ik zijn kapotstien dood. En zo'n schoon winkels in Parijs. Ik vul begot mijn eigen voeten niet meer. En ga, Suske, wat heb je allemaal gedaan deze weekend, hè?

Dit is Radio Express met het weerbericht. Vandaag begint de dag overwegend droog, maar met veel wolken en slechts enkele opklaringen. Vanaf de namiddag trekt dan een storing met perioden van regen over het land. Het is ook zacht met een maxima tussen 19 en 25 graden. En de wind die draait van zuidwest naar west en kan vrij krachtig waaien met rukwinden tot 65 km per uur. Morgen zaterdag wordt het meestal droog met zonnige perioden en temperaturen tot 22 graden. En overmorgen zondag wordt het opnieuw zonniger en warmer met een maxima tot 25 graden. En tot zover het weerbericht.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: In het district Antwerpen kunnen inwoners opnieuw meebeslissen over de burgerbegroting. Die is aan de 14e jaargang toe en krijgt dit jaar een opvallende vernieuwing. Tijdens de ideeënfinale kunnen inwoners hun favoriete projecten selecteren door naar rechts te swipen, zoals bij populaire dating-apps. Er zijn 95 projecten overgebleven uit 167 ideeën. Voor de uitvoering van alle plannen zou 6 miljoen euro nodig zijn. Maar het district heeft jaarlijks 2,2 miljoen euro beschikbaar. De inwoners die moeten dus keuzes maken over welke projecten worden uitgevoerd. De Antwerpse musea en erfgoedinstellingen die hebben een succesvolle zomer achter de rug. Tijdens de zomermaanden kwamen bijna 550.000 bezoekers langs voor tentoonstellingen, vaste collecties en activiteiten. Dat gebeurde ondanks de tijdelijke sluiting van onder meer Museum Vleeshuis, Museum Maier van den Berg, Museum Plantin Moretus en de kunstenaarswoning van het Rubenshuis. Ook de 20e editie van Museum Nacht was een publiekstrekker met meer dan 12.000 bezoekers op 31 locaties in de stad. Steeds meer jongeren worden slachtoffer van een verkeersongeval in Antwerpen. Dat blijkt uit cijfers van politiezone Antwerpen die oppositiepartij Groen opvroeg. Tussen de jaren 2019 en 2025 steeg het totale aantal verkeersslachtoffers van ruim 2600 naar 2900. Vooral bij jongeren tussen 15 en 19 jaar is de stijging opvallend. Hun aantal slachtoffers verdubbelde van 208 naar 439. Vooral bromfietsen en e-steps die spelen daarbij een grote rol. En de partij Groen die pleit daarom voor meer verkeerslessen door de politie en wil ook het verkeersparc in het Rivierenhof opnieuw openen.

0: voor die...
1: Goedemorgen.
0: Waarbij je het liefst opstaat met
2: een rustig deuntje.
0: En voor de...
3: Goedenavond.
0: Waarbij je de dag wil verteren door te...
4: Dansen op deze toppers.
5: Blijf luisteren, hè.
0: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
6: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
7: Antwerpen smaakt. En dat hoor je bij Michel van der Aura. Elke vrijdag rond 8:10, 13:10 en 17:10 serveert hij in Lekker Antwerpen de lekkerste gesprekken over eten en drinken in de stad. Van culinaire toppers tot verborgen tafeltjes. Van een frisse pint tot een verfijnd gerecht. Alles komt aan bod in Lekker Antwerpen. Iedere vrijdag op Express.

Borgerhout eens op een andere manier wil ontdekken, kan op pad met 3 nieuwe wandelzoektochten. District Borgerhout en de Ouderenraad hebben daarvoor een speciale brochure samengesteld. De wandelingen voer je door Borgerhout Noord, Borgerhout Zuid en Borgerhout Extramuros. Onderweg passeer je bekende plekken, maar ontdek je ook verborgen pareltjes en stukjes lokale geschiedenis. Bovendien krijg je onderweg verschillende vragen en zoekopdrachten voorgeschoteld. Zo combineer je een stevige wandeling met speurplezier en leer je Borgerhout misschien wel van een heel andere kant kennen. Een leuke uitstap voor wie graag beweegt en nieuwsgierig is naar de geschiedenis van het district. Op zaterdag 19 en zondag 20 september wordt het centrum van Hoboken opnieuw het decor voor het jaarmarktweekend. Nieuw dit jaar is dat de traditionele feestmarkt niet langer op maandag, maar op zondag plaatsvindt. Daardoor worden alle activiteiten gebundeld in één groot feestweekend. Er is onder meer het foodfestival Hoboken Proeft, een kunst- en ambachtenmarkt van Marktistiek en een kinderrommelmarkt. Je kan ook zelf de dansvloer op tijdens salsa en bachata lessen. En wie geïnteresseerd is in lokale geschiedenis, kan een expo bezoeken over de muziekbeleving in Hoboken tijdens de 20e eeuw. Met de vernieuwde formule wil het district vooral opnieuw meer gezinnen en bezoekers naar het centrum van Hoboken lokken.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. BrickPlanet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.
1: Mama, wat eten aapjes?
2: Ah, die eten bananen, hè?
1: En wat eten paarden?
2: Die grazen in de weien, schatje.
1: En mijn konijntjes?
2: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: De Antwerpse politie die heeft 3 leden van een familie opgepakt die verdacht worden van handel in illegale geneesmiddelen. Bij een eerste huiszoeking in Temse werd 11 kilogram wit poeder gevonden en de politie die had eerder een verdacht voertuig gevolgd tot aan een woning. 2 inzittenden die brachten daar een doos en een rugzak binnen. Bij een volgende huiszoeking in Merksem werden nog duizenden lege capsules aangetroffen. De politie die onderzoekt de zaak verder. Op de Antwerpse Ring zijn er dit weekend opnieuw werken richting Gent en Brussel. De werken die starten deze avond om 23 uur en duren tot zondagmorgen 6 september om 11 uur. De oprit Deurne die wordt afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid via de oprit in Borgerhout. En 's nachts wordt ook de aansluiting van de ring richting Gent en Brussel naar de E313 afgesloten. Daar is een omleiding via het complex van Berchem. De werken die bereiden de openstelling voor van de onderdoorgang naar afrit Deurne en nieuwe delen van de bypass. De tijdelijke snelweg is dat langs de Antwerpse Ring. In het district Antwerpen kunnen inwoners opnieuw meebeslissen over de burgerbegroting. Die is aan de 14e jaargang toe en krijgt dit jaar een opvallende vernieuwing. Tijdens de ideeënfinale kunnen inwoners hun favoriete projecten selecteren door naar rechts te swipen, zoals bij populaire dating apps. Er zijn 95 projecten overgebleven uit 167 ideeën. Voor de uitvoering van alle plannen zou 6 miljoen euro nodig zijn. Maar het district heeft jaarlijks 2,2 miljoen euro beschikbaar. De inwoners die moeten dus keuzes maken over welke projecten worden uitgevoerd.

0: AI Repair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 283. AI Repair Shop. Dat is snel gefixt.
1: Ah, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Hallo, ik ben Mark en ik nodig jullie iedere zaterdag tussen 10 en 12 uit op ons Antwerps terras. De interviews van de afgelopen week, het Antwerps verhaaltje van Patrick van Uitsel, de lekker Antwerpen tip van Michel, je hoort ze allemaal nog eens terug. Samen met onder meer toffe nieuwe songs en een overzichtje van de jarigen van die dag.
6: Voor de Antwerps terras van Radio Express. Iedere zaterdag.

Dex om 15 uur in de Roma in Borgerhout met From Dolly to Dex. Barbara heeft al langer een bijzondere band met countrymuziek en brengt tijdens dit concert een hommage aan enkele grote namen uit het genre. Ze laat zich inspireren door artiesten als Dolly Parton en Linda Ronstadt, maar ze geeft de songs uiteraard haar eigen karakter en stem mee. Samen met een vijfkoppige liveband neemt ze het publiek mee naar de warme en eerlijke wereld van de traditionele country. Een concert voor trouwe countryfans, maar evengoed voor wie het genre beter wil leren kennen. Op zondag 6 december in de Roma. Van vrijdag 18 tot en met zondag 20 september staat de Antwerpse Boerentoren helemaal in het teken van boeken. Tijdens de Boerentoren Boekenmarkt kan je er 3 dagen lang snuisteren tussen een uitgebreid aanbod kunst, fotografie, architectuur, lifestyle en kinderboeken. De boeken worden aangeboden aan scherpe prijzen vanaf 5, 10, 15 of 20 euro. Wie voor minstens 20 euro boeken koopt, krijgt bovendien nog een extra boek cadeau. De toegang tot de boekenmarkt is gratis. Je vindt de Boerentoren natuurlijk aan de Schoenmarkt in Antwerpen, maar voor dit evenement gebruik je de ingang via de Eiermarkt. Een mooie gelegenheid om je boekenkast voordelig aan te vullen.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

hele goede morgen. De volgende twee uren zit je weer helemaal goed voor de Express Jukebox. Hits en vergeten songs uit een soms ver verleden. Iedere weekdag tussen 10 en 12 op Express.

0: Samen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
1: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Eeklo. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water opgaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Eeklo. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.

0: De geschiedenis van de hits. Geschiedenis van de hits. Met Christophe Van Dam.
1: Het nummer Heartbreak Hotel uit 1956 van Elvis Presley zorgde voor de doorbraak van de Amerikaanse zanger. Het werd geschreven door May Boren Axton, Tommy Durden en Elvis Presley. Het idee kwam voort uit een krantenartikel over een man die zelfmoord pleegde en een notitie achterliet met de woorden I walk a lonely street. Samen met May Boren bedacht Presley een melancholiek verhaal dat uiteindelijk resulteerde in Heartbreak Hotel. May Axton was een voormalige schoollerares. Zij ontmoette Elvis in 1955 en vertelde hem over het nummer. Ze speelde het voor hem en hij raakte direct enthousiast. De single kwam uit bij RCA Victor, het platenlabel waar Elvis in november 1955 tekende voor zo'n slordige $35.000. Destijds een heus recordbedrag. Bij de release ontving Heartbreak Hotel zowel lof als kritiek. Sommige traditionele muziekliefhebbers vonden de rauwe rock'n'roll-style te uitdagend voor conventionele standaarden. Terwijl jongeren juist dol waren op Elvis, zijn unieke geluid en sexy energie. Al in de eerste week van de release gingen er zo'n 300.000 exemplaren van de single over de toonbank, mede dankzij de legendarische uitzending van de Ed Sullivan Show. Heartbreak Hotel werd Elvis zijn eerste gouden plaat. The Legends of Rock'n'Roll.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenberge deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
4: Antwerpen smaakt. En dat hoor je bij Michel van der Aura. Elke vrijdag rond 8:10, 13:10 en 17:10 serveert hij in Lekker Antwerpen de lekkerste gesprekken over eten en drinken in stad. Van culinaire toppers tot verborgen tafeltjes. Van een frisse pint tot een verfijnd gerecht. Alles komt aan bod in Lekker Antwerpen. Iedere vrijdag op Express.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.

dag vader en dag moeder, ik kon trouwen. Ik kon vergoten daar ooit zijn ablaar. Maar hoe felicitaties die mij daven, er biende toch geen vloot van allebei. Gedeel mijn jeugd naar mij niet omgekeken, zelfs ik van school kwam.

en weten wel hoe dikwijls dat een deze een briefje heeft gevonden in die taart, waarin dan Niels schijnlijk stond te lezen: we moeten dringend weg tot ons groeit spaart, morgen zult in de ijskast nog wel wat eten.

Dag vol, dag moe, dag onneke over zwagen. Maar ik heb mijn les geleerd, neem dat maar aan. Ik weet zeker, als ik hoe het kinderen zal krijgen, dat er geen ene ver een gesloten deur zal staan. Want alle meningen over Thomas en over kinderen,

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. BrickPlanet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.
3: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: Hallo, ik ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. Van Morrison was de legendarische frontman van de 60s garageband Them. Later zou hij ook heel wat solo-hits scoren, maar het begon allemaal in het Noord-Ierse Belfast, waar het groepje The Gamblers in 1963 werd omgevormd tot Them, omdat er al een groep The Gamblers bestond als begeleidingsband van Billy Fury. Voor ons liedje van vandaag moeten we terug naar een traditionele bluessong. In 1934 zong ene Big Joe Williams over een ontsnapte gevangene die op een gevangenisboerderij in Texas werkte. Het nummer was getiteld Long John.
1: Baby, please don't go. Baby, please don't go. Baby, please don't go. Back to you, Orleans. You know I love you so.
0: Het zou onnoemelijke keren gecoverd worden dat zelfs muziekhistorici de tel zijn kwijtgeraakt. Muddy Waters coverde het, maar het was vooral de versie van John Lee Hooker uit 1949, Don't Go Baby, die Van Morrison inspireerde om Baby Please Don't Go te brengen. Het werd een single met een dubbele A-kant, met op de andere zijde hun hit Gloria. Op de gitaar horen we een 20-jarige Jimmy Page, die later Led Zeppelin oprichtte en een van de invloedrijkste gitaristen ooit werd. Het is niet helemaal duidelijk of Jimmy de gitaarpartij voor dit liedje zelf heeft gecomponeerd, maar zeker is dat Baby Please Don't Go een mijlpaal betekende in de rockmuziek. In 1992 werd de versie van Them ingelijfd in de Rock'n'Roll Hall of Fame. Maar nu terug naar 1964. Dit is Baby Please Don't Go.

0: iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat snel gefixt.
1: Voor die goeiemorgen waarbij je het liefst opstaat met
2: een rustig deuntje.
1: En voor de
3: goedenavond
1: waarbij je de dag wil verteren door te
4: dansen op deze toppers.
2: Blijf luisteren, hè.
1: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
5: Antwerpen smaakt. En dat hoor je bij Michel van der Aura. Elke vrijdag rond 8:10, 13:10 en 17:10 serveert hij in Lekker Antwerpen de lekkerste gesprekken over eten en drinken in stad. Van culinaire toppers tot verborgen tafeltjes. Van een frisse pint tot een verfijnd gerecht. Alles komt aan bod in Lekker Antwerpen. Iedere vrijdag op Express.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

hele goede middag. Welkom bij Radio Express. Zoals je het van ons gewoon bent, zorgen we weer voor nostalgische muziek en tussendoor af en toe wat info. Kortom, je zit weer helemaal goed bij de radio van

0: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddy's met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: 90 jaar revue, 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

Zometeen hier bij Radio Express nog heel veel meer muziek, maar eerst bekijken we even de weerkaarten. Het blijft vandaag eerst overwegend droog, maar wel vaak zwaar bewolkt. Vanaf de namiddag volgen er dan perioden van regen. Het is ook zacht met een maxima tot 25 graden. De wind die draait naar het westen en waait vrij krachtig. Vanavond wordt het dan geleidelijk aan droger en verschijnen er opklaringen. Dan bekijken we even het weekend. Morgen zaterdag krijgen we een droge dag met zonnige perioden en enkele wolken bij een maxima tot 22 graden. En overmorgen zondag wordt het vrij warm en zonnig met enkele hoge wolken en temperaturen die zondag kunnen oplopen tot 25 graden.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: De Antwerpse musea en erfgoedinstellingen die hebben een succesvolle zomer achter de rug. Tijdens de zomermaanden kwamen bijna 550.000 bezoekers langs voor tentoonstellingen, vaste collecties en activiteiten. Dat gebeurde ondanks de tijdelijke sluiting van onder meer Museum Vleeshuis, Museum Maier van den Berg, Museum Plantin Moretus en de kunstenaarswoning van het Rubenshuis. Ook de 20e editie van Museum Nacht was een publiekstrekker met meer dan 12.000 bezoekers op 31 locaties in de stad. Steeds meer jongeren worden slachtoffer van een verkeersongeval in Antwerpen. Dat blijkt uit cijfers van politiezone Antwerpen die oppositiepartij Groen opvroeg. Tussen de jaren 2019 en 2025 steeg het totale aantal verkeersslachtoffers van ruim 2600 naar 2900. Vooral bij jongeren tussen 15 en 19 jaar is de stijging opvallend. Hun aantal slachtoffers verdubbelde van 208 naar 439. Vooral bromfietsen en e-steps die spelen daarbij een grote rol. En de partij Groen die pleit daarom voor meer verkeerslessen door de politie en wil ook het verkeerspark in het Rivierenhof opnieuw openen. De Antwerpse politie die heeft drie leden van een familie opgepakt die verdacht worden van handel in illegale geneesmiddelen. Bij een eerste huiszoeking in Temse werd 11 kilogram wit poeder gevonden en de politie die had eerder een verdacht voertuig gevolgd tot aan een woning. Twee inzittenden die brachten daar een doos en een rugzak binnen. Bij een volgende huiszoeking in Merksem werden nog duizenden lege capsules aangetroffen. De politie die onderzoekt de zaak verder.

0: Zet hem op Express en je zingt een hele dag mee.
1: Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van

tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water op gaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Ik ben Kevin Strubbe, ik ben gepassioneerd bezig met alles wat te maken heeft met moderne etiketten. Ongeschreven sociaal aanvaardbare regeltjes, afspraken die dat het samenleven een beetje gemakkelijker maken voor iedereen. Je hoort elke eerste zaterdag van de maand een etikettentip op Radio Express.
6: Op het Antwerps terras, iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Heel goedemiddag allemaal. Ook dit uur mag je je weer verwachten aan de mooiste muziekmix hier bij Express. Maar ook aan regionale weetjes. En zo dadelijk al aan een leuke babbel met een interessante Antwerpenaar.

0: Het is vrijdag, dus maken we graag weer wat tijd voor Lekker Antwerpen. Vandaag op het menu bij Michel van der Aura, een Antwerpse gast met een smaakvol verhaal.
1: Restaurant De Boma, gekend van stoofpotjes, van de klassieke gerechten die grootmoeder klaarmaakte, maar ook van de mossel, ik denk, een van de belangrijkste mosselafnemers in het Antwerpse. Ronnie de Bakker, zaakvoerder, ja, het is ook gekend voor zijn mosselen, hè? Restaurant De Boma.
2: Ja, absoluut. We gaan wat mosseltjes over de toonbank hier. Ja. Dus voor lekker mosseltjes moeten bij ons zijn.
1: Het is nu al 13 jaar lang dat De Boma bestaat. Heb je in die periode zo'n beetje een evolutie gezien? Want je bent verhuisd van de suikerij naar hier.
2: Ja, evolutie. Alles is gewoon een beetje groter geworden. Een beetje meer klanten en meer mosselen, ja. en meer stoofvlees. Dus alles, ja. Als je groter bent, meer personeel, alles meer.
1: Ja, het zit hier ook altijd goed vol. Over de mosselen, daar gaan we het eens over hebben. Hè. Jullie bestaan nu 13 jaar en je doet een speciale actie. Wat houdt dat in?
2: Ja, inderdaad. We zijn er een paar jaar geleden mee begonnen. Eigenlijk waren we onze 10e verjaardag vergeten en bij de 11e verjaardag hebben we eigenlijk de actie ontdekt om mosseltjes 11 dagen lang aan €11 te geven. Vorig jaar hebben we dat verhaald na 12 jaar en dan doen we dat dit jaar opnieuw. Omdat de actie zo'n succes is, gaan we dat ook vandaag weer doen.
1: Dat is dan aan €13.
2: Ja, absoluut.
1: Dat is dan enkel voor de potmosselen natuur. Als men frietjes bij wil en zo, moet men bijbetalen?
2: Ja, frietjes extra betalen. Dat is ons concept. Alles is bij ons apart. Als je een slaatje wil of een ditje. Als je geen slaatje wil, moet je er ook niet voor betalen. Als je geen frietjes wil, moet je er ook niet voor betalen. De verbruiker betaalt, zo noemen wij dat.
1: We gaan zo meteen nog eens even voortpraten, want ik ben toch nog benieuwd om eens even die kaart te overlopen. Maar eerst is er muziek. MUZIEK

0: uit in restaurant De Boma bij Ronnie de Bakker. We hadden het over die mosselactie misschien toch wel even vermelden. Tot wanneer loopt die nog?
1: Nog tot zondag 13 september. Dus snel gaan is de boodschap.
0: Ja, en reserveren online. En dan moet je het ook vermelden, geloof ik. Hè?
1: Best even vermelden, online reserveren. Zeggen van dat je voor de mosselactie komt. Zo kunnen wij onze inkoop ook beter inschatten.
0: Mossel is een topproduct hier. Wat zijn nog zo de hardlopers?
1: Wel, we zijn ook... ons stoofvlees met frietjes is heel bekend. Varkenswangetjes en vol-au-vent. Echt klassiekers van De Boma blijven onze hardlopers.
0: Desserten zijn er ook. Ik denk kerstpap, dat dat toch ook wel een topper is.
1: Kerstpap met gouden lepeltje, met safraan. Ja, absoluut een topper.
0: Voor zover ik me goed herinner, als je een foto van je Boma meebrengt, dan krijg je ook een gratis aperitief of zo. Is dat nog altijd?
1: Ja, dat geldt nog altijd zo. We zijn inderdaad, De Boma komt van de naam De Boma. En het is de bedoeling dat klanten een foto meebrengen van hun Boma. We hangen die nog altijd lekker aan de muur. Ondertussen hangen er meer dan 5000. Maar er zijn nog altijd plaatsjes vrij.
0: Ja, ik wou het net vragen, heb je nog plek? Want het hangt hier al behoorlijk vol, hè?
1: Ja, we vinden altijd wel een plekje.
0: De Boma op het Willem-Ogierplein, dat is recht tegenover het Steen.
1: Willem-Ogierplaats.
0: Voilà, al goed dat je het corrigeert. Jullie hebben uiteraard ook een website.
1: Ja, absoluut. Je kan al dat menukaart zien op de website. Alles staat erop.
0: En dat is gewoon deboma.be?
1: Ja. Absoluut.
0: En jullie hebben twee sluitingsdagen. Welke zijn
1: dat? Maandag en dinsdag zijn we er niet.
0: Voor de rest van de week ben je altijd welkom bij De Boma. MUZIEK

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
2: Wissounds is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wissound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissound.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound, jouw feest begint bij ons.

Zometeen hier bij Radio Express nog heel veel meer muziek. Maar eerst bekijken we even de weerkaarten. Het blijft vandaag eerst overwegend droog, maar wel vaak zwaar bewolkt. Vanaf de namiddag volgen er dan perioden van regen. Het is ook zacht met een maxima tot 25 graden. De wind die draait naar het westen en waait vrij krachtig. Vanavond wordt het dan geleidelijk aan droger en verschijnen er opklaringen. Dan bekijken we even het weekend. Morgen zaterdag krijgen we een droge dag met zonnige perioden en enkele wolken bij een maxima tot 22 graden. En overmorgen zondag wordt het vrij warm en zonnig met enkele hoge wolken en temperaturen die zondag kunnen oplopen tot 25 graden.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Op de Antwerpse ring zijn er dit weekend opnieuw werken richting Gent en Brussel. De werken die starten deze avond om 23 uur en duren tot zondagmorgen 6 september om 11 uur. De oprit Deurne die wordt afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid via de oprit in Borgerhout. En 's nachts wordt ook de aansluiting van de ring richting Gent en Brussel naar de E313 afgesloten. Daar is een omleiding via het complex van Berchem. De werken die bereiden de openstelling voor van de onderdoorgang naar afrit Deurne en nieuwe delen van de bypass. De tijdelijke snelweg is dat langs de Antwerpse ring. In het district Antwerpen kunnen inwoners opnieuw meebeslissen over de burgerbegroting. Die is aan de 14e jaargang toe en krijgt dit jaar een opvallende vernieuwing. Tijdens de ideeënfinale kunnen inwoners hun favoriete projecten selecteren door naar rechts te swipen, zoals bij populaire dating apps. Er zijn 95 projecten overgebleven uit 167 ideeën. Voor de uitvoering van alle plannen zou 6 miljoen euro nodig zijn. Maar het district heeft jaarlijks 2,2 miljoen euro beschikbaar. De inwoners die moeten dus keuzes maken over welke projecten worden uitgevoerd. De Antwerpse musea en erfgoedinstellingen die hebben een succesvolle zomer achter de rug. Tijdens de zomermaanden kwamen bijna 550.000 bezoekers langs voor tentoonstellingen, vaste collecties en activiteiten. Dat gebeurde ondanks de tijdelijke sluiting van onder meer Museum Vleeshuis, Museum Maier van den Berg, Museum Plantin Moretus en de kunstenaarswoning van het Rubenshuis. Ook de 20e editie van Museum Nacht was een publiekstrekker met meer dan 12.000 bezoekers op 31 locaties in de stad.

0: voor die
1: goeiemorgen,
0: waarbij je het liefst opstaat met
2: een rustig deuntje.
0: En voor de
3: goeienavond,
0: waarbij je de dag wil verteren door te
4: dansen op deze toppers.
1: Blijf luisteren, hè.
0: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
5: Bij iRepairShop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen. Gentsesteenweg 283. iRepairShop. Dat is snel gefixt.
6: Hallo, ik ben Mark en ik nodig jullie iedere zaterdag tussen 10 en 12 uit op ons Antwerps terras. De interviews van de afgelopen week, het Antwerps verhaaltje van Patrick van Uitsel, de lekker Antwerpen tip van Michel, je hoort ze allemaal nog eens terug, samen met onder meer toffe nieuwe songs en een overzichtje van de jarigen van die dag.
7: Het Antwerps terras van Radio Express, iedere

0: Antwerpen leeft.
1: Al jaren een vaste waarde in Antwerpen, Lambert Montmartre. Deze gezellige schildersmarkt brengt een stukje Parijs naar de stad, vlakbij het KMSKA. Kunstenaars uit heel Europa stellen er hun werk tentoon, van schilderijen en tekeningen tot fotografie en andere kunstvormen. Je wandelt er langs tientallen kraampjes en ontdekt telkens weer iets nieuws. De sfeer zit helemaal goed dankzij foodstands, optredens en animatie. Het is de perfecte plaats om inspiratie op te doen of gewoon te genieten van kunst in open lucht. Noteer deze data: 26 juli, 30 augustus en 21 september. Een ideale uitstap voor een zomerse dag in stad. Op dinsdag 22 september staat de Chris Rea Experience in de Stadsschouwburg in Antwerpen. Geen klassieke tribute, maar een authentiek eerbetoon door muzikanten die nauw met Chris Rea hebben samengewerkt. Centraal staat Paul Casey.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar dat is hier een vertrouwen, geld waard zijn.
3: Mama, wat eten aapjes?
4: Ah, die eten bananen, hè.
3: En wat eten paarden?
4: Die grazen in de weien, schatje.
3: En mijn konijntjes?
4: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. Happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends. Met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

Zometeen hier bij Radio Express nog heel veel meer muziek. Maar eerst bekijken we even de weerkaarten. Het blijft vandaag eerst overwegend droog, maar wel vaak zwaar bewolkt. Vanaf de namiddag volgen er dan perioden van regen. Het is ook zacht met een maxima tot 25 graden. De wind die draait naar het westen en waait vrij krachtig. Vanavond wordt het dan geleidelijk aan droger en verschijnen er opklaringen. Dan bekijken we even het weekend. Morgen zaterdag krijgen we een droge dag met zonnige perioden en enkele wolken bij een maxima tot 22 graden. En overmorgen zondag wordt het vrij warm en zonnig met enkele hoge wolken en temperaturen die zondag kunnen oplopen tot 25 graden.

Bonjour Anvers, ik ben Nicolas, en ik stel jullie Iederendag, een vrai classique français voor. Ik hoop dat jullie deze mooi vinden.

0: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
1: Ach, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen. Kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Ik ben Kevin Strubbe, ik ben gepassioneerd bezig met alles wat te maken heeft met moderne etiketten. Ongeschreven sociaal aanvaardbare regeltjes, afspraken die dat het samenleven een beetje gemakkelijker maken voor iedereen. Je hoort elke eerste zaterdag van de maand een etikettentip op Radio Express.
6: Op het Antwerps terras, iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander.

Nog tot eind oktober kan je in het Steen de gratis expo Thuis in Middeleeuws Antwerpen bezoeken. Je reist er terug naar het jaar 1000 en ontdekt hoe Antwerpenaren toen leefden. Met archeologische vondsten, replica's en een reconstructie van een middeleeuws huis krijg je een uniek beeld van het dagelijkse leven. De expo is dagelijks open tussen 10 en 18 uur op de tweede verdieping van het Steen. In de Zwarte Zaal van het Fakkeltheater kan je op 25, 26 en 27 september terecht voor een zwaar klotenfeestje. Het verhaal speelt zich af in Café het Paradijs, al jarenlang de vaste stek van verloren zielen in de stad. Wanneer het café voorgoed de deuren sluit, beslist cafébazin Josiane om nog één laatste avond te organiseren. De glazen worden gevuld, herinneringen komen naar boven en de sfeer wordt altijd maar intenser. Terwijl de nacht vordert, worden vriendschappen op de proef gesteld en oude conflicten opnieuw opgerakeld. Iedereen probeert krampachtig vast te houden aan wat dreigt te verdwijnen. Onder meer Jan van Loveren, Els Beatze en Tina Marevoet staan op het podium en ze beloven een rauwe, herkenbare en emotionele theateravond. Een zwaar klotenfeestje op 25, 26 en 27 september in het Fakkeltheater.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Fijn dat je ook nu weer voor Radio Express gekozen hebt. Wil je ons trouwens op de voet volgen? Dat kan. Het enige wat je hoeft te doen is gewoon even te gaan gluren op onze site radioexpress.be. Of je kan ons natuurlijk ook via Facebook en Instagram volgen. En zo mis je niks van wat er te beleven valt op de radio.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water op gaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
2: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

0: iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op irepairshop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
1: Voor die...
2: Goedemorgen.
1: Waarbij je het liefst opstaat met
3: een rustig deuntje.
1: En voor de...
4: Goedenavond.
1: Waarbij je de dag wil verteren door te...
5: Dansen op deze toppers.
3: Blijf luisteren, hè.
1: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
6: Hallo, ik ben Mark en ik nodig jullie iedere zaterdag tussen 10 en 12 uit op ons Antwerps terras. De interviews van de afgelopen week, het Antwerps verhaaltje van Patrick van Uitsel... De lekker Antwerpen tip van Michel, je hoort ze allemaal nog eens terug. Samen met onder meer toffe nieuwe songs en een overzichtje van de jarigen van die dag.
7: Het Antwerps terras van Radio Express. Iedere

De toren van de Antwerpse kathedraal is met zijn 123 meter de hoogste kerktoren van België en Nederland. Van april tot oktober kan je deze mooie toren beklimmen. Je start je tocht in het stadhuis met een bezoek aan de mini-expo Torentunes, een kleine expo over grootse klanken. Je komt er meer te weten over de toren als belfort, muziekdoos en uurwerk. Je ontdekt er via enkele bijzondere stukken uit de museumcollectie waarom de kathedraaltoren onlosmakelijk verbonden is met het stadhuis en muziekmuseum Vleeshuis. Na een korte introductie over de toren en de bijaard gaat het te voet naar de kathedraal voor een steile maar fascinerende wandeling door eeuwen Antwerpse geschiedenis. Tijdens de beklimming ontdek je trede na trede het boeiende verhaal van de klokkentoren en zijn veelzijdige belfortfunctie. Na een inspannende tocht van 515 treden geniet je op de top van een schitterend uitzicht over onze stad. Op zondag 6 september staat Barbara Dex om 15 uur in de Roma in Borgerhout met From Dolly to Dex. Barbara heeft al langer een bijzondere band met countrymuziek en brengt tijdens dit concert een hommage aan enkele grote namen uit het genre. Ze laat zich inspireren door artiesten als Dolly Parton en Linda Ronstadt, maar ze geeft de songs uiteraard haar eigen karakter en stem mee. Samen met een vijfkoppige liveband neemt ze het publiek mee naar de warme en eerlijke wereld van de traditionele country. Country. Een concert voor trouwe countryfans, maar evengoed voor wie het genre beter wil leren kennen. Op zondag 6 december in de Roma.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hallo allemaal, welkom bij Radio Express. Ook dit uur krijg je weer een pak vrolijke muziek te horen. De beste classics afgewisseld met wat nieuws uit Antwerpen, zodat jij ook op de hoogte blijft van wat er allemaal gebeurt in onze regio.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Ah, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
3: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
4: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
5: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.

Zometeen hier bij Radio Express nog heel veel meer muziek. Maar eerst bekijken we even de weerkaarten. Het blijft vandaag eerst overwegend droog, maar wel vaak zwaar bewolkt. Vanaf de namiddag volgen er dan perioden van regen. Het is ook zacht met een maxima tot 25 graden. De wind die draait naar het westen en waait vrij krachtig. Vanavond wordt het dan geleidelijk aan droger en verschijnen er opklaringen. Dan bekijken we even het weekend. Morgen zaterdag krijgen we een droge dag met zonnige perioden en enkele wolken bij een maxima tot 22 graden. En overmorgen zondag wordt het vrij warm en zonnig met enkele hoge wolken en temperaturen die zondag kunnen oplopen tot 25 graden.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Steeds meer jongeren worden slachtoffer van een verkeersongeval in Antwerpen. Dat blijkt uit cijfers van politiezone Antwerpen die oppositiepartij Groen opvroeg. Tussen de jaren 2019 en 2025 steeg het totale aantal verkeersslachtoffers van ruim 2600 naar 2900. Vooral bij jongeren tussen 15 en 19 jaar is de stijging opvallend. Hun aantal slachtoffers verdubbelde van 208 naar 439. Vooral bromfietsen en e-steps die spelen daarbij een grote rol. En de partij Groen die pleit daarom voor meer verkeerslessen door de politie en wil ook het verkeerspark in het Rivierenhof opnieuw openen. De Antwerpse politie die heeft drie leden van een familie opgepakt die verdacht worden van handel in illegale geneesmiddelen. Bij een eerste huiszoeking in Temse werd 11 kilogram wit poeder gevonden en de politie die had eerder een verdacht voertuig gevolgd tot aan een woning. Twee inzittenden die brachten daar een doos en een rugzak binnen. Bij een volgende huiszoeking in Merksem werden nog duizenden lege capsules aangetroffen. De politie die onderzoekt de zaak verder. Op de Antwerpse Ring zijn er dit weekend opnieuw werken richting Gent en Brussel. De werken die starten deze avond om 23 uur en duren tot zondagmorgen 6 september om 11 uur. De oprit Deurne die wordt afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid via de oprit in Borgerhout. En 's nachts wordt ook de aansluiting van de ring richting Gent en Brussel naar de E313 afgesloten. Daar is een omleiding via het complex van Berchem. De werken die bereiden de openstelling voor van de onderdoorgang naar afrit Deurne en nieuwe delen van de bypass. De tijdelijke snelweg is dat langs de Antwerpse Ring.

0: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. BrickPlanet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.
3: Ik ben Kevin Strubbe. Ik ben gepassioneerd bezig met alles wat te maken heeft met moderne etiketten. Ongeschreven sociaal aanvaardbare regeltjes, afspraken die dat het samenleven een beetje gemakkelijker maken voor iedereen. Je hoort elke eerste zaterdag van de maand een etikettentip op Radio Express.
4: Op het Antwerps terras, iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander.

0: Antwerpen leeft.
1: Goed nieuws, want het nieuwe theaterseizoen gaat van start en je kan hier al meteen vrijkaarten winnen voor Ernst en Vermaak in het EWT in Deurne. Lachen dus. De liefhebberskring Ernst en Vermaak viert haar 45-jarig bestaan en programmeert hiervoor De Fatale Kracht van het Vermoeden. Dat is een heel ernstig stuk. De repetities lopen door allerlei tegenslagen niet van een leien dakje en ook de decorploeg heeft te kampen met brute pech. We maken de effectieve première mee, maar van het originele stuk blijft bitter weinig over. Of valt er toch nog iets te redden? Op het podium staan Maaike Boerdam, Maarten Bosmans, Frank de Kaai, Gerdy Swenne en Thomas van Goetem. Wil je graag een duo-ticket voor de voorstelling van donderdag 17 september om 7:15? Wel, dan kan je best een mailtje sturen met je naam, adres en telefoonnummer en EWT als onderwerp naar info@radioexpress.be. Wij loten de winnaars eruit en als je erbij bent, dan krijg je de tickets toegestuurd. Veel plezier en succes!

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Of je nu onderweg bent in de auto, nog op kantoor zit, aan het joggen bent in het park of zelfs achter de kookpotten staat. Je kan ons overal met je meenemen. Geniet alvast van onze gevarieerde muziekmix die je ook dit uur te horen krijgt op

0: Geen menu, maar wel een babbel à la carte. Michel van der Aura praat met een gast uit de Antwerpse culinaire wereld in Lekker Antwerpen.
1: Restaurant De Boma, gekend van stoofpotjes, van de klassieke gerechten die grootmoeder klaarmaakte, maar ook van de mossel, ik denk, een van de belangrijkste mosselafnemers in het Antwerpse. Ronnie de Bakker, zaakvoerder, ja, het is ook gekend voor zijn mosselen, hè? Restaurant De Boma.
2: Ja, absoluut. We gaan wat mosseltjes over de toonbank hier. Ja. Dus lekker mosseltjes moeten bij ons zijn.
1: Het is nu al 13 jaar lang dat De Boma bestaat. Heb je in die periode zo'n beetje een evolutie gezien? Want je bent verhuisd van de suikerij naar hier.
2: Ja, evolutie. Alles is gewoon een beetje groter geworden. Een beetje meer klanten en meer mosselen, ja. en meer stoofvlees. Dus alles, ja. Als je groter bent, meer personeel, alles meer.
1: Ja, het zit hier ook altijd goed vol. Hè. Over de mosselen, daar gaan we het eens over hebben. Hè. Jullie bestaan nu 13 jaar en je doet een speciale actie. Wat houdt dat in?
2: Ja, inderdaad. We zijn er een paar jaar geleden mee begonnen. Eigenlijk waren we onze 10e verjaardag vergeten en bij de 11e verjaardag hebben we eigenlijk de actie ontdekt om mosseltjes 11 dagen lang aan €11 te geven. Vorig jaar hebben we dat verhaald na 12 jaar en dan doen we dat dit jaar opnieuw. Omdat de actie zo'n succes is, gaan we dat ook vandaag weer doen.
1: Dat is dan aan €13.
2: Ja, absoluut.
1: Dat is dan enkel voor de potmosselen natuur. Als men frietjes bij wil en zo, moet men bijbetalen?
2: Ja, frietjes extra betalen. Dat is ons concept. Alles is bij ons apart. Als je een slaatje wil of een ditje. Als je geen slaatje wil, moet je er ook niet voor betalen. Als je geen frietjes wil, moet je er ook niet voor betalen. De verbruiker betaalt, zo noemen wij dat.
1: We gaan zo meteen nog eens even voortpraten, want ik ben toch nog benieuwd om eens even die kaart te overlopen. Maar eerst is er muziek. MUZIEK.

0: Ik zit nog altijd in restaurant De Bomma bij Ronnie de Bakker. We hadden het over die mosselactie misschien toch wel even vermelden. Tot wanneer loopt die nog?
1: Nog tot zondag 13 september. Dus snel gaan is de boodschap.
0: Ja, en reserveren online. En dan moet je het ook vermelden, geloof ik. Hè?
1: Best even vermelden, online reserveren. Zeggen van dat je voor de mosselactie komt. Zo kunnen wij onze inkoop ook beter inschatten.
0: Mossel is een topproduct hier. Wat zijn nog zo de hardlopers?
1: Wel, we zijn ook ons stoofvlees met frietjes is heel bekend. Varkenswangetjes en vol-au-vent, echt klassiekers van De Bomma, blijven onze hardlopers.
0: Desserten zijn er ook. Ik denk kerstpap, dat dat toch ook wel een topper is.
1: Kerstpap met gouden lepeltje, met saffraan. Ja, absoluut een topper.
0: Voor zover ik me goed herinner, als je een foto van je Bomma meebrengt, dan krijg je ook een gratis aperitief of zo. Is dat nog altijd?
1: Ja, dat geldt nog altijd zo. We zijn inderdaad, De Bomma komt van de naam De Bomma. En het is de bedoeling dat klanten een foto meebrengen van hun Bomma. We hangen die nog altijd lekker aan de muur. Ondertussen hangen er meer dan 5000. Maar er zijn nog altijd plaatsjes vrij.
0: Ja, ik wou het net vragen, heb je nog plek? Want het hangt hier al behoorlijk vol, hè?
1: Ja, we vinden altijd wel een plekje.
0: De Bomma op het Willem-Ogierplein, dat is recht tegenover het Steen.
1: Willem-Ogierplaats.
0: Voilà, al goed dat je het corrigeert. Jullie hebben uiteraard ook een website.
1: Ja, absoluut. Je kan al dat menukaart zien op de website. Alles staat erop.
0: En dat is gewoon debomma.be?
1: Ja. Absoluut.
0: En jullie hebben twee sluitingsdagen. Welke zijn
1: dat? Maandag en dinsdag zijn we er niet.
0: Voor de rest van de week ben je altijd welkom bij De Bomma.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
2: Mama, wat eten aapjes?
3: Ah, die eten bananen, hè?
2: En wat eten paarden?
3: Die grazen in de weien, schatje.
2: En mijn konijntjes?
3: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. Happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends. Met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

Zometeen hier bij Radio Express nog heel veel meer muziek. Maar eerst bekijken we even de weerkaarten. Het blijft vandaag eerst overwegend droog, maar wel vaak zwaar bewolkt. Vanaf de namiddag volgen er dan perioden van regen. Het is ook zacht met een maxima tot 25 graden. De wind die draait naar het westen en waait vrij krachtig. Vanavond wordt het dan geleidelijk aan droger en verschijnen er opklaringen. Dan bekijken we even het weekend. Morgen zaterdag krijgen we een droge dag met zonnige perioden en enkele wolken bij een maxima tot 22 graden. En overmorgen zondag wordt het vrij warm en zonnig met enkele hoge wolken en temperaturen die zondag kunnen oplopen tot 25 graden.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: In het district Antwerpen kunnen inwoners opnieuw meebeslissen over de burgerbegroting. Die is aan de 14e jaargang toe en krijgt dit jaar een opvallende vernieuwing. Tijdens de ideeënfinale kunnen inwoners hun favoriete projecten selecteren door naar rechts te swipen, zoals bij populaire dating apps. Er zijn 95 projecten overgebleven uit 167 ideeën. Voor de uitvoering van alle plannen zou 6 miljoen euro nodig zijn, maar het district heeft jaarlijks 2,2 miljoen euro beschikbaar. De inwoners die moeten dus keuzes maken over welke projecten worden uitgevoerd. De Antwerpse musea en erfgoedinstellingen die hebben een succesvolle zomer achter de rug. Tijdens de zomermaanden kwamen bijna 550.000 bezoekers langs voor tentoonstellingen, vaste collecties en activiteiten. Dat gebeurde ondanks de tijdelijke sluiting van onder meer Museum Vleeshuis, Museum Maier van den Berg, Museum Plantin Moretus en de kunstenaarswoning van het Rubenshuis. Ook de 20e editie van Museum Nacht was een publiekstrekker met meer dan 12.000 bezoekers op 31 locaties in de stad. Steeds meer jongeren worden slachtoffer van een verkeersongeval in Antwerpen. Dat blijkt uit cijfers van politiezone Antwerpen die oppositiepartij Groen opvroeg. Tussen de jaren 2019 en 2025 steeg het totale aantal verkeersslachtoffers van ruim 2600 naar 2900. Vooral bij jongeren tussen 15 en 19 jaar is de stijging opvallend. Hun aantal slachtoffers verdubbelde van 208 naar 439. Vooral bromfietsen en e-steps die spelen daarbij een grote rol. En de partij Groen die pleit daarom voor meer verkeerslessen door de politie en wil ook het verkeersparken het Rivierenhof opnieuw openen.

0: bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op irepairshop.be of kom langs in Zeelen. Gentse Steenweg 283. iRepair Shop. Dat is snel gefixt.
1: Voor wie non-stop info zoekt
2: en nieuwsgierig is ook.
1: En voor zij die liever even
3: alles willen vergeten.
1: Met non-stop muziek.
2: Blijf luisteren, hè.
1: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
4: Hallo, ik ben Mark en ik nodig jullie iedere zaterdag tussen 10 en 12 uit op ons Antwerps terras. De interviews van de afgelopen week, het Antwerps verhaaltje van Patrick van Uitsel, de lekker Antwerpen tip van Michel, je hoort ze allemaal nog eens terug, samen met onder meer toffe nieuwe songs en een overzichtje van de jarigen van die dag.
5: Het Antwerps terras van Radio Express. Iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
2: Radio Express, de radio van stad.
3: Radio Express. Een hele goede avond. Het is 6:00 en dat betekent dat we hier op Radio Express weer eens de jaren 80 induiken. Dat doen we trouwens alle dagen, van maandag tot zondag.

0: Twee uur lang krijg je enkel muziek uit de 80's te horen. Veel plezier ermee.
1: This generation rules the nation with Russian.

0: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
1: Ach, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij Brick Planet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. Brick Planet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. Brick Planet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. Brick Planet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.

0: Kid Story. Het verhaal achter een klassieker. Met Christophe van Dam.
1: Hoewel de song I Will Always Love You, die later nog eens opnieuw de hitlijsten in werd gezongen door Whitney Houston, wordt beschouwd als een van de mooiste en meest ontroerende liefdesliedjes ooit, gaat het in wezen eigenlijk over iets veel minder romantisch. Een professionele breuk. Geen liefdesbreuk dus. En dat had alles te maken met de muzikale en artistieke roots van de auteur van het liedje. Countrykoningin Dolly Parton. In 1967 ontdekte de in Amerika erg populaire zanger Porter Wagoner de blonde zangeres en gaf hij haar een permanente rol in zijn tv-show. Met haar nam hij ook diverse duetten op en mede daardoor groeide Dolly uit tot een echte ster. Maar Dolly Parton wilde solo gaan, haar eigen baas zijn en vooral haar eigen ding doen als songschrijfster en als performer. Hoewel Dolly dus een abrupt einde maakte aan de samenwerking met haar ontdekker, wilde ze met dat nummer toch haar dankbaarheid en vooral ook genegenheid tonen. En het werd ook nog eens een wereldhit.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar dat is niet een vertrouwen, geld waard zijn.
2: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Eeklo. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water opgaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Eeklo. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via www.powersports.be.

0: Sound, your event partner.
1: Hallo, ik ben Mark en ik nodig jullie iedere zaterdag tussen 10 en 12 uit op ons Antwerps terras. De interviews van de afgelopen week, het Antwerps verhaaltje van Patrick van Uitsel, de lekker Antwerpen tip van Michel, je hoort ze allemaal nog eens terug, samen met onder meer toffe nieuwe songs en een overzichtje van de jarigen van die dag.
2: Voor de Antwerps terras van Radio Express. Iedere

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Een hele goede avond, 7 uur ondertussen en we zitten hier bij Express nog volop in de jaren 80. Want iedere dag van maandag tot zondag hoor je tussen 6 en 8 niks anders dan muziek uit de 80's. Zet je radio dus maar een beetje luider en swing mee op het beste dat

0: Ik ben Kevin Strubbe, ik ben gepassioneerd bezig met alles wat te maken heeft met moderne etiketten, ongeschreven sociaal aanvaardbare regeltjes, afspraken die dat het samenleven een beetje gemakkelijker maken voor iedereen. Je hoort elke eerste zaterdag van de maand een etikettentip op Radio Express.
1: Op het Antwerps terras, iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Hallo, ik ben Mark en ik nodig jullie iedere zaterdag tussen 10 en 12 uit op ons Antwerps terras. De interviews van de afgelopen week, het Antwerps verhaaltje van Patrick van Uitsel, de lekker Antwerpen tip van Michel, je hoort ze allemaal nog eens terug, samen met onder meer toffe nieuwe songs en een overzichtje van de jarigen van die dag.
1: Het Antwerps terras van Radio Express, iedere

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle leven en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.

0: Hallo, ik ben Mark en ik nodig jullie iedere zaterdag tussen 10 en 12 uit op ons Antwerps terras. De interviews van de afgelopen week, het Antwerps verhaaltje van Patrick van Uitsel, de lekker Antwerpen tip van Michel, je hoort ze allemaal nog eens terug, samen met onder meer toffe nieuwe songs en een overzichtje van de jarigen van die dag.
1: De Antwerps terras van Radio Express. Iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Ik ben Kevin Strubbe, ik ben gepassioneerd bezig met alles wat te maken heeft met moderne etiketten. Ongeschreven sociaal aanvaardbare regeltjes, afspraken die dat het samenleven een beetje gemakkelijker maken voor iedereen. Je hoort elke eerste zaterdag van de maand een etikettentip op Radio Express.
1: Op het Antwerps terras, iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander.

Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: ik ben Mark en ik nodig jullie iedere zaterdag tussen 10 en 12 uit op ons Antwerps terras. De interviews van de afgelopen week, het Antwerps verhaaltje van Patrick van Uitsel, de lekker Antwerpen tip van Michel, je hoort ze allemaal nog eens terug, samen met onder meer toffe nieuwe songs en een overzichtje van de jarigen van die dag.
1: Voor de Antwerps terras van Radio Express. Iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander.

0: onze pop.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
0: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en Radio Express.be.

0: Ik ben Kevin Strubbe, ik ben gepassioneerd bezig met alles wat te maken heeft met moderne etiketten, ongeschreven sociaal aanvaardbare regeltjes, afspraken die dat het samenleven een beetje gemakkelijker maken voor iedereen. Je hoort elke eerste zaterdag van de maand een etikettentip op Radio Express.
1: Op het Antwerps terras, iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Ik ben Kevin Strubbe, ik ben gepassioneerd bezig met alles wat te maken heeft met moderne etiketten. Ongeschreven sociaal aanvaardbare regeltjes, afspraken die dat het samenleven een beetje gemakkelijker maken voor iedereen. Je hoort elke eerste zaterdag van de maand een etikettentip op Radio Express.
1: Op het Antwerps terras, iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander.